0: tyd vir SFM verkeer.
1: Ok, so kijk wat gaan aan op die paaie en ons begin in die George omgeving inkomend van die wildernis. Lyk het redelijk vry vloeiend. Nysnaweg is nog steeds bezig van Navalia af regdeer. As jy inkom van Hedelands af, lyk het na vry vloeiende verkeer tot daarboe by York, waar jy rukkie teen die bult op gaan sit. Onder by die drie sisters is het vry vloeiend. En dan by die lughawe is het bezig op die R404, daar met die kruising met die R102. Grootbrak is het bezig voor die dekke voorbij, Kleinbrak vry vloeiende verkeer, en in Mosselbaai is dit bezig ter bijwiel en voorbaai op die oomblik. As jy inkom vanaf Dannebaai se kant af, is het Hydrant Extension se T-aansluiting en ook die eerste groot T-aansluiting in Hydrant self op die R102 wat bezig is. Volgende is het Giddy Up van Shania Twain.
0: SFM, ons steel jou hart, stukkie vir stukkie. SFM.

0: Ashton Wheeler met Wes Beatrice 1. Nou ja, dit is nou so 16 minute voor 11 op hierdie heerlijke dinsdag. Jy is ingeskakel by SFM, my naam Danny, ek hou jou geselskap tot hier in die omgeving van 12 uur vanmiddag. Daar is nog heerlijke muziek wat voor hulle het tussen nou en dan, en natuurlijk is daar die gebruikelike nuus om 11 uur. En ook, dan kyk ons weer na die weervooruitsigte vir die streek. So hou jou oor na by die radio en geniet die heerlijke muziek. Ons luister volgende na Neon Dreams, High School Dropout.
1: Van die kus tot in die Klein Karoo omgewing. Vanaf Uniondale tot Ladysmith. SFM.

0: Thunder, I love you.
1: En nou?
2: I'll go as steel. My maat, hulle maak my lewe soveel makliker.
1: O, oh, buddy, opel, ek het jou gesê.
2: Het jy geweet, hulle doen vooraf vervaardigde afdakke, sink dan maar met lining tot en met 260,000 liter, klaargemaakte palissade pijle vanaf 1.2 meter tot 2.1 meter hoog, reg om te laai.
1: Wat vertel jy my nou?
2: En selfs skure.
1: Nou klap jy my mos.
2: Standard, jammer, Obel. But I do love you.
1: Maar nie soveel sal go as steel nie.
2: Wat maak jy?
3: Algoa Steel, ons diens jou vanaf Port Elizabeth tot by Mosselbaai.
4: Word deel van ons Facebookblad vandag nog. Facebook.com/SFM-streek

0: Dus 11:30. Dit is dinsdagmiddag. 7e dag van juli 2021. Gelukkig is maandag uit die pad uit. Kedern winter was hem harte. Hy byt nogal so bietjie in die aande daar in die groter Oudtshoorn en ook in die oggende. Ivan Max one of as ek nou genoem dat maandag is uit die pad uit. Dit is een van daardie weke as ek die vorentoe knoppie kon gedruk het sommer na die naweek toe of na Vrydag toe sou ek het beslis wou gedoen het.
1: Is dit hier om te bly?
0: SMS Armando Hofmeyer wat verder ons middagkeer afskoop. Dankie Denny vir die saamkeer tussen 9 en 12. Rico is my naam, ons is saam tot voor 3. Goeiemiddag, goed om jou saam met my te hê. SMS

op SFM van DZL. Ek like dit, dit is 22 nou na 12. George Municipaliteit is blij om inwoners in te lig dat die groensakversamelingsdienste na normaal teruggekeer het en inwoners kan dan weer al groensakke uitsit vir versameling volgens al normale versamelingsskedule of versameldag en die George Municipaliteit bedank dan die inwoners vir al geduld, begrip en samenwerking tydens die tydelike diensonderbreking.

is op eerste films van DZL. Ik like de 22 nou na 12. George Municipaliteit is blij om inwoners in te lig dat die groenzakverzamelingsdiensten na normaal teruggekeer het. En inwoners kan dan weer al groenzakken uitsit vir versameling volgens al normale versamelingsskedule of versameldag. En die George Municipaliteit bedankt aan die inwoners vir al geduld, begrip en samenwerking tijdens die tijdelike diensonderbreking.

0: Maak jou huis mooi by Kommaweer Stofveerders en Gordyne in George. Doen binnenshuisversiering, uitlegte van huise, hotelle en groot projekte. Voorraadrolle materiaal teen goeie pryse en boeke van te kies. Stoffeer en herstel meubels, bou kopstukke, stoele, banke en ottomans op aanvraag. Maak gordyne en enige tipe blindings. Motorstoffering of herstelwerk op sitplekke en dakke. Gratis kwotasie sekere dae in Knysna, George en Mosselbaai. Arbeid gewaarborg. Diens ons trots. Skakel 044-870-7510. Kom alweer Stoffeerders. George Weg 20, Blanco, George.
1: SFM.

0: strand langs die pad. Middernag, geen hulp in sig, Diener Soltou is op roep. Met 24 uur insleep en nooddiens altyd gereed. Skakel 066-066-4095 of bespreek online dienersoltou.co.za. Wanneer anders slaap, ry ons.
1: Dit vat net een liedjie om 1000 herinneringe terug te bring. Dink wat een advertensie vir jou besigheid kan doen. Kontak SFM vandag by 044-272-5000 of per e-pos admin@sfmstreek.co.za of via die webblad www.sfmstreek.co.za. SFM radio advertensies is bekostigbaar en vinnig om op die lug te kry. Dis meer as musiek in jou ore.
2: SFM, ons maak dit lekker.

As drijfkracht achter die constructiebedrijf in die Suid-Kaap, stel Kirsten en Tullik in vervoer vir amper vier dekades al die maatstaf vir betrouwbare verskaffing en aflevering van gehalte bouwmateriaal in die tuinroute. Van sand tot klip, verdichting tot die verwijdering van rommel en verhuuring van constructievoertuie. Kirsten en Tullik in vervoer is die perfekte vennoot om jou vraag te dra. Contact Kirsten en Tullik in vervoer by 044-875-8035 of besoek die webtuiste www.tullikin.co.za. Jou nommer 1 stasie. Kus langs en in die Oudtshoorn omgewing. SFM.

Nate Smit saam met Alesso, I like it. Dan ook geluister na Pieter Smit se Siele op Wiele, veilig wees op ons blandse paaie, moet maar nie kansen vat waar jy nie moet kansen vat nie, en maak seker dat jy gordel vas, bær daar die selfoon. En kom veilig thuis, Elvis Blue, Waar Noord, Green Day, Stay Young, Nies op die uur om 3, tussen 3 en 6 ons middag huisdraai program, weer die dinsdagmiddag, saam met Danny. Hef jouself een lieflike middag verder, bye bye.

0: Dit was Dirk van der Westhuizen met Kinders van die Warrelwind. Voor dit Roan de Tooi met Mense op die Dorp. En The Beach Boys met I Get Around. Volgende, Aiden Kay en Paie Kruis.
1: Musiek op sy beste, net hier op SFM.

0: bietjie rock daar, Sum 41 en Radio Silence. Voor dit Suid-Afrikaanse groep Dance Your Fire met Boxes of Tigers. Gepraat van Suid-Afrikaanse groepe en kunstenaars. Hier is Reinou Welbit met Altyd Daar.
1: SFM, eenvoudig ritmies.

0: Maak jou huis mooi by Komma Weer Stoffeerders en Gordyne in George. Doen binnenshuisversiering, uitlegte van huise, hotelle en groot projekte. Voorraadrolle materiaal teen goeie pryse en boeke van te kies. Stoffeer en herstel meubels, bou kopstukke, stoele, banke en ottomans op aanvraag. Maak gordyne en enige tipe blindings, motorstoffering of herstelwerk op sitplekke en dakke. Gratis kwotasie sekere dae in Knysna, George en Mosselbaai. Arbeid gewaarborg. Diens ons trots. Skakel 044-870-7510. Kom alweer Stoffeerders, Georgeweg 20, Blanco, George.
1: 90.1 104.1 SFM.